0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Koning en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jumpers met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Persoon gewond bij schietincident bij tankstation langs A4... en lezing over stoommachine in stoomgemaal Halfweg. Bij een tankstation aan de Ruigehoek West langs A4 bij Hoofddorp heeft dinsdagmiddag een schietincident plaatsgevonden. Rond 3 uur werden meerdere hulpdiensten met spoed gealarmeerd. 1 persoon raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een deel van het tankstation afgezet voor onderzoek. Ook een bestelbus op het terrein is door de forensische opsporing veiliggesteld en wordt onderzocht. Over de aanleiding van het schietincident is nog niets bekend. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Komend weekend draait stoomgemaal Halfweg, het oudste, grootste, nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld, weer onder stoom. Je proeft dan de unieke sfeer van het gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Daarnaast geeft vrijwilliger Ruud Wever zondag 2 augustus een lezing met als titel Hoe stoom het nog even won van stroom. Over waarom ruim een eeuw geleden werd besloten om opnieuw een stoommachine aan te schaffen voor stoomgemaal Halfweg, terwijl er ook al diesel en elektrische motoren waren. Voor kinderen is er komend weekend ook veel te beleven. En ze hebben gratis toegang als ze worden begeleid door 1 of meer volwassenen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer naar 26 graden op en er waait daarbij een matige west-noordwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Minder mensen wonen permanent op vakantiepark in Haarlemmermeer en casemanager Dementie helpt bij vragen en keuzes. Het aantal inwoners dat permanent op een vakantiepark in Haarlemmermeer woont is voor het derde jaar op rij afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Momenteel staan ongeveer 120 inwoners ingeschreven op een vakantiepark. Onder hen bevinden zich circa 20 65-plussers en 10 minderjarigen. Landelijk wonen ruim 60.000 mensen permanent op een vakantiepark. Het CBS wijst erop dat vakantieparken soms onderdak biedt aan mensen in een kwetsbare situatie. Ook worden op vakantieparken relatief vaker criminaliteit en sociale problematiek gesignaleerd. Gemeenten bepalen zelf of permanente bewoning wordt toegestaan. Een diagnose dementie brengt vaak veel vragen met zich mee. Een case manager dementie helpt mensen met dementie en hun mantelzorgers om hun de weg te vinden binnen de zorg. De case manager geeft uitleg over de ziekte, luistert en denkt mee over oplossingen die passen bij de situatie. Ook kan de case manager helpen bij het regelen van zorg, het aanvragen van een WLZ-indicatie of het zoeken naar een passende woonplek. De begeleiding kan worden ingezet vanaf de diagnose tot aan een eventuele opname in een verpleeghuis. Via de huisarts kan een case manager dementie worden aangevraagd. De ondersteuning wordt vergoed zolang iemand thuis woont. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer naar 26 graden op en er waait daarbij een matige west-noordwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: alles wat je daar uit kan.
1: Je kunt het!
2: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
3: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
5: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
4: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
6: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
4: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Door 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws, meer muziek.
3: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Westerkim geeft bewoners meer bewegingsvrijheid met open deurenbeleid en lezing over Battle of Britain in Crash Museum. Zorglocatie Westerkim in Nieuw-Vennep voert binnenkort het landelijk open deurenbeleid in. Hierdoor kunnen de meeste bewoners zich vrijer binnen en buiten de locatie bewegen. De invoering start zodra enkele werkzaamheden aan de voordeur zijn afgerond. Met het nieuwe beleid wil Westerkim bewoners meer eigen regie gaan geven, passend binnen de wet zorg en dwang. Alleen wanneer er sprake is van ernstig veiligheidsrisico kan de bewegingsvrijheid worden ingeperkt. De zorgorganisatie vraagt inwoners begrip te tonen wanneer zij een bewoner buiten de locatie tegenkomen. Wie iemand ziet die verward lijkt of de weg kwijt is, kan contact opnemen met Westerkim of, indien nodig, de politie. Rick Franke geeft zaterdag 8 augustus om 11:30 in het Crash Luchtoorlogs- en Verzetmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug een lezing over de Battle of Britain. Dit was tijdens de Tweede Wereldoorlog de luchtoorlog tussen de Duitse Luftwaffe en de Britse Royal Air Force. Die luchtoorlog begon op 10 juli 1940 en eindigde op 31 oktober 1940. De inzet van de strijd was het verkrijgen van een luchtoverwicht door de Luftwaffe, zodat een amfibische invasie van Engeland via het kanaal mogelijk zou worden. De RAF haalde echter op overtuigende wijze een streep door die Duitse ambitie. De Supermarine Spitfire, maar vooral de Hawker Hurricane, speelde een cruciale rol in de verdediging van het Britse luchtruim. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer naar 26 graden op en er waait daarbij een matige west-noordwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.
4: Hi, it's Rolling.
5: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
3: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
2: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
4: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
2: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.
6: Unchain my heart, 'cause you don't care. Well, please set me free.

0: Dat was Joe Cocker, Unchain My Heart.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hun muziekcolumnier van Ed Sheeran, Donna Summer, Davina Michel. Maar hier is de Rolling Stones van hun laatste album. Hier is Jealous Lover.

0: Dat was Ed Sheeran samen met Galit en Beautiful People.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, hoor in het

0: Raccoon hoorde je samen met Faela en Daffodils.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Computerchips worden initieel ontworpen om maximale prestaties te leveren. Chips die kleine defecten vertonen, die worden softwarematig beperkt en als lagere en goedkopere versies op de markt gebracht. Een proces dat ze noemen chip binning.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Persoon gewond bij schietincident bij tankstation langs A4... en lezing over stoommachine in stoomgemaal Halfweg. Bij een tankstation aan de Ruigehoek West langs A4 bij Hoofddorp... heeft dinsdagmiddag een schietincident plaatsgevonden. Rond 3 uur werden meerdere hulpdiensten met spoed gealarmeerd. 1 persoon raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een deel van het tankstation afgezet voor onderzoek. Ook een bestelbus op het terrein is door de forensische opsporing veiliggesteld en wordt onderzocht. Over de aanleiding van het schietincident is nog niets bekend. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Komend weekend draait stoomgemaal Halfweg, het oudste, grootste, nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld, weer onder stoom. Je proeft dan de unieke sfeer van het gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Daarnaast geeft vrijwilliger Ruud Wever zondag 2 augustus een lezing met als titel Hoe stoom het nog even won van stroom. Over waarom ruim een eeuw geleden werd besloten om opnieuw een stoommachine aan te schaffen voor stoomgemaal Halfweg, terwijl er ook al diesel en elektrische motoren waren. Voor kinderen is er komend weekend ook veel te beleven. En ze hebben gratis toegang als ze worden begeleid door 1 of meer volwassenen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer naar 26 graden op en er waait daarbij een matige west-noordwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio.

0: Jordan Pharrell Williams met Happy.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Leila die vraagt dit nummer aan, maar op voorwaarde dat de lange versie wordt gedraaid. De reden? Een lied over een naamgenoot klinkt als een zoetje in de oren op deze vroege ochtend. En zo is maar net, Leila. Hier is voor jou Derek en de Domino's met Leila.

0: hoorde Elvis Presley samen met Junkie XL, A Little Less Conversation.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Werther's Echte, dit snoepje ken je echt wel. Maar het is met opzet zo op de markt gebracht dat het voelt als iets dat grootouders aan hun kleinkinderen geven.

Hoorde de nieuwe van Rolf Sanchez, Martje Haar. We zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We hebben er nog één te gaan tot het nieuws. Irene Cara, Fame. Tot zo.

0: ruiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
3: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat hebben we daar? Sportnieuws, bijzondere berichten, een leuke activiteit in Haarlemmermeer. En muziek onder meer van Jennifer Lopez, The Wings, The Goo Goo Dolls. Maar nu eerst Janice Blue samen met Malief, Edge of Desire.

0: Je hoort de Goo Goo Dolls met Iris.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De keukenkampioendivisie die gaat weer beginnen met een nieuw seizoen. En de eerste wedstrijd wordt gespeeld op vrijdag 7 augustus, aanvang 8 uur. Dit zijn de wedstrijden op die vrijdag. Dordrecht, Jong Ajax, Vitesse, RKC Waalwijk, Emmen, Rode JC, VVV Venlo, Heracles Almelo en Topos NAC Breda. Op zaterdag FC Den Bosch, Almere City. Op zondag Helmond Sport, De Graafschap, MVV Maastricht, Jong FC Utrecht. En op maandag 10 augustus, Jong PSV Volendam en Jong AZ Eindhoven.

0: You're the Holy Water van Marshmallow samen met Jelly Roll.
1: Sportnieuws.
0: Ook in de middeleeuwen werd gevoetbald. Vroeger had dit spel geen regels, hele dorpen als veld en een oneindig aantal spelers. De enige echte regel was dat je elkaar niet mocht vermoorden.

0: bijna begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Minder mensen wonen permanent op vakantiepark in Haarlemmermeer en case manager Dementie helpt bij vragen en keuzes. Het aantal inwoners dat permanent op een vakantiepark in Haarlemmermeer woont is voor het derde jaar op rij afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Momenteel staan ongeveer 120 inwoners ingeschreven op een vakantiepark. Onder hen bevinden zich circa 20 65-plussers en 10 minderjarigen. Landelijk wonen ruim 60.000 mensen permanent op een vakantiepark. Het CBS wijst erop dat vakantieparken soms onderdak biedt aan mensen in een kwetsbare situatie. Ook worden op vakantieparken relatief vaker criminaliteit en sociale problematiek gesignaleerd. Gemeenten bepalen zelf of permanente bewoning wordt toegestaan. Een diagnose dementie brengt vaak veel vragen met zich mee. Een case manager dementie helpt mensen met dementie en hun mantelzorgers om hun de weg te vinden binnen de zorg. De case manager geeft uitleg over de ziekte, luistert en denkt mee over oplossingen die passen bij de situatie. Ook kan de case manager helpen bij het regelen van zorg, het aanvragen van een WLZ-indicatie of het zoeken naar een passende woonplek. De begeleiding kan worden ingezet vanaf de diagnose tot aan een eventuele opname in een verpleeghuis. Via de huisarts kan een case manager dementie worden aangevraagd. De ondersteuning wordt vergoed zolang iemand thuis woont. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer naar 26 graden op en er waait daarbij een matige west-noordwestenwind rond kracht 3.

0: Door de Who Stop the Rain van Creedence Clearwater Revival.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Kom gezellig creatief bezig zijn tijdens een workshop schilderen in Hoofddorp die Amstelring organiseert op donderdag 30 juli. Iedereen is welkom om 14:30. Ervaring is niet nodig, plezier en creativiteit staan voorop. Fenna leert iedereen een eenvoudige techniek voor goed resultaat. Gegarandeerd weet jij jouw creativiteit te gebruiken. Toch geen behoefte om verf en kwast te hanteren? Kom dan kijken wat anderen maken en proef de gezelligheid. Let op, aanmelden is verplicht. Dat doe je via e-mail mygeneration@amstelring.nl. My Generation is een samenwerking tussen Amstelring Dagbesteding en C-Punt. Locatie is Fort Knox aan de Hoofdweg 739 in Hoofddorp.

0: Running with the Night, Lionel Richie.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De Nieuw-Zeelandse schapenscheerder David Fagan won de Golden Shears competitie een recordaantal van 16 keer en kreeg als enige persoon ooit een koninklijke onderscheiding, puur voor het schapenscheren.

You're the Alone van Hart. Tot zover de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Rock the Music. Love is the Drug. Hele fijne dag. Mooi weer. En tot snel. Hoi.

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast. Maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven, mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Westerkim geeft bewoners meer bewegingsvrijheid met open deuren beleid en lezing over Battle of Britain in Crash Museum. Zorglocatie Westerkim in Nieuw-Vennep voert binnenkort het landelijk open deuren beleid in. Hierdoor kunnen de meeste bewoners zich vrijer binnen en buiten de locatie bewegen. De invoering start zodra enkele werkzaamheden aan de voordeur zijn afgerond. Met het nieuwe beleid wil Westerkim bewoners meer eigen regie gaan geven, passend binnen de wet zorg en dwang. Alleen wanneer er sprake is van ernstig veiligheidsrisico kan de bewegingsvrijheid worden ingeperkt. De zorgorganisatie vraagt inwoners begrip te tonen wanneer zij een bewoner buiten de locatie tegenkomen. Wie iemand ziet die verward lijkt of de weg kwijt is, kan contact opnemen met Westerkim of, indien nodig, de politie. Rick Franke geeft zaterdag 8 augustus om 11:30 in het Crash Luchtoorlogs- en Verzetmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug een lezing over de Battle of Britain. Dit was tijdens de Tweede Wereldoorlog de luchtoorlog tussen de Duitse Luftwaffe en de Britse Royal Air Force. Die luchtoorlog begon op 10 juli 1940 en eindigde op 31 oktober 1940. De inzet van de strijd was het verkrijgen van een luchtoverwicht door de Luftwaffe, zodat een amfibische invasie van Engeland via het kanaal mogelijk zou worden. De RAF haalde echter op overtuigende wijze een streep door die Duitse ambitie. De Supermarine Spitfire, maar vooral de Hawker Hurricane, speelde een cruciale rol in de verdediging van het Britse luchtruim. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer naar 26 graden op en er waait daarbij een matige west-noordwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Persoon gewond bij schietincident bij tankstation langs A4... en lezing over stoommachine in stoomgemaal Halfweg. Bij een tankstation aan de Ruigehoek West langs A4 bij Hoofddorp... heeft dinsdagmiddag een schietincident plaatsgevonden. Rond 3 uur werden meerdere hulpdiensten met spoed gealarmeerd. 1 persoon raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een deel van het tankstation afgezet voor onderzoek. Ook een bestelbus op het terrein is door de forensische opsporing veiliggesteld en wordt onderzocht. Over de aanleiding van het schietincident is nog niets bekend. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Komend weekend draait stoomgemaal Halfweg, het oudste, grootste, nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld, weer onder stoom. Je proeft dan de unieke sfeer van het gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Daarnaast geeft vrijwilliger Ruud Wever zondag 2 augustus een lezing met als titel Hoe stoom het nog even won van stroom. Over waarom ruim een eeuw geleden werd besloten om opnieuw een stoommachine aan te schaffen voor stoomgemaal Halfweg, terwijl er ook al diesel en elektrische motoren waren. Voor kinderen is er komend weekend ook veel te beleven. En ze hebben gratis toegang als ze worden begeleid door 1 of meer volwassenen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer naar 26 graden op en er waait daarbij een matige west-noordwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen

0: begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Minder mensen wonen permanent op vakantiepark in Haarlemmermeer en case manager Dementie helpt bij vragen en keuzes. Het aantal inwoners dat permanent op een vakantiepark in Haarlemmermeer woont is voor het derde jaar op rij afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Momenteel staan ongeveer 120 inwoners ingeschreven op een vakantiepark. Onder hen bevinden zich circa 20 65-plussers en 10 minderjarigen. Landelijk wonen ruim 60.000 mensen permanent op een vakantiepark. Het CBS wijst erop dat vakantieparken soms onderdak biedt aan mensen in een kwetsbare situatie. Ook worden op vakantieparken relatief vaker criminaliteit en sociale problematiek gesignaleerd. Gemeenten bepalen zelf of permanente bewoning wordt toegestaan. Een diagnose dementie brengt vaak veel vragen met zich mee. Een case manager dementie helpt mensen met dementie en hun mantelzorgers om hun de weg te vinden binnen de zorg. De case manager geeft uitleg over de ziekte, luistert en denkt mee over oplossingen die passen bij de situatie. Ook kan de case manager helpen bij het regelen van zorg, het aanvragen van een WLZ-indicatie of het zoeken naar een passende woonplek. De begeleiding kan worden ingezet vanaf de diagnose tot aan een eventuele opname in een verpleeghuis. Via de huisarts kan een case manager dementie worden aangevraagd. De ondersteuning wordt vergoed zolang iemand thuis woont. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer naar 26 graden op en er waait daarbij een matige west-noordwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst, omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wauw, Mioma.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: straks on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10. Met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: KLM maakt winst door duurdere kerosine door te berekenen aan de klant. En de droogte in Nederland raakt ook boeren in de Haarlemmermeer. KLM heeft in het tweede kwartaal een hogere winst geboekt, ondanks de verstoringen door de oorlog tussen Iran en Israël. De luchtvaartmaatschappij wist de gestegen brandstofkosten grotendeels door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM profiteerde bovendien van een sterke vraag naar vluchten van en naar Azië, waar concurrenten minder konden vliegen. De operationele winst steeg naar 176 miljoen euro. 3 miljoen meer dan een jaar eerder. Ook de vrachtdivisie presenteerde beter door de grotere vraag naar luchtvervoer. Budgetdochter Transavia bleef wel verlies leiden. De aanhoudende droogte treft ook telers in Haarlemmermeer. Door verzilting is het water in sloten op sommige plekken te zout geworden om mee te beregenen. Volgens teeltadviseur Kok van der Marel is beregenen met dit water onverantwoord, waardoor telers in de omgeving van Haarlemmermeer moeten nu kiezen tussen sproeien met zout water of helemaal niet beregenen. In Zwanenburg, waar teler Erik Oostwouder aardappels verbouwt, gebruikt het slootwater daarom niet. Dankzij de kleigrond, die vocht beter vasthoudt, verwacht hij ondanks de droogte nog een redelijke oogst. Wel is volgens hem 30 tot 40 mm regen nodig om de uitgedroogde grond weer voldoende vochtig te krijgen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel zon en het blijft droog. Voor de komende periode komt er bewolking en valt er nu en dan regen. Laat in de middag weer droog. Een lichte middagtemperatuur rond de 24 graden en daarbij waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Honklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Binnenkijken bij grootste distributiecentrum in de Haarlemmermeer. En grote schade bij botsing tussen twee vrachtwagens op Schiphol. In het Amazon distributiecentrum in Rozenburg worden dagelijks duizenden pakketten verwerkt voor de Randstad. Het grootste bedrijf ter wereld opereert gedeeltelijk vanuit een van de 71 bedrijventerreinen in Haarlemmermeer. Op de locatie van 3500 vierkante meter werken zo'n 200 medewerkers die pakketten handmatig sorteren. Geavanceerde robots spelen hier nauwelijks een rol. Volgens leidinggevende Justin Faust verwachten bezoekers vaak veel meer technologie. Opvallend is wat Nederlanders bestellen. Vooral wc-papier, kattenvoer, water en andere dagelijkse boodschappen. In drukke periodes, zoals rond de feestdagen, verwerkt het centrum nog meer pakketten en vertrekken er elk kwartier busjes met bestellingen. Dankzij de ligging vlakbij Schiphol blijft Rozenburg een strategische locatie. Op de Volkstoomweg op Schiphol is woensdagavond behoorlijke schade ontstaan na een botsing tussen twee grote vrachtwagens. De voorkant van een blauw-rode vrachtwagen die betrokken was bij het ongeval raakte zwaar beschadigd. Een witte vrachtwagen heeft flinke schade aan de achterkant. De botsing gebeurde iets voor 8:30. Niemand zou daarbij gewond zijn geraakt. Door het ongeval was de Volkstoomweg tijdelijk afgesloten. De beschadigde vrachtwagens moesten worden geborgen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt nog verder uitgezocht. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel zon en het blijft droog. Voor de komende periode komt er bewolking en valt er nu en dan regen. Laat in de middag weer droog. Een lichte middagtemperatuur rond de 24 graden en daarbij waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de 2e keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Boogbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Boogbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: meer weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest, of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Dader seksueel misbruik hoeft niet terug naar gevangenis. En Nieuw-Vennepen presenteert Hart van Nederland. De Hoofddorpse buurman die op 29 augustus 2025 seksueel misbruik heeft gepleegd met zijn toen 8-jarige buurmeisje, hoeft niet terug naar de gevangenis. Hij kreeg een celstraf van 3 maanden, waarvan 86 dagen voorwaardelijk. Omdat hij 4 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in. Daarnaast legde de rechtbank hem een taakstraf van 60 uur op. Bijna een jaar na het misbruik merken de ouders nog iedere dag de gevolgen. Volgens hen is hun dochter minder onbevangen geworden en heeft het incident het hele gezin veranderd. Ze draagt dit haar hele leven met zich mee. Voor de ouders van het meisje is deze uitspraak onverteerbaar. Nieuw-Vennepen Jelle Akerboom is deze zomer regelmatig te zien als presentator van de ochtendedities van Hart van Nederland op SBS6. Akerboom begon 9 jaar geleden als redacteur bij het programma en werkte later als videoverslaggever voor het AD. Ook maakte hij enkele jaren bij Meer Radio op donderdag de ochtend van Meer Radio. Sinds april maakt hij nu officieel deel uit van het presentatieteam van Hart van Nederland. Hij woont met zijn gezin in Nieuw-Vennep en kijkt met veel plezier terug op zijn jeugd in het dorp. Het liefst maakt hij reportages over bijzondere mensen en lokale verhalen die dicht bij de samenleving staan. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel zon en het blijft droog. Voor de komende periode komt er bewolking en valt er nu en dan regen. Laat in de middag weer droog. Een lichte middagtemperatuur rond de 24 graden en daarbij waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: KLM maakt winst door duurdere kerosine door te berekenen aan de klant. En de droogte in Nederland raakt ook boeren in de Haarlemmermeer. KLM heeft in het tweede kwartaal een hogere winst geboekt, ondanks de verstoringen door de oorlog tussen Iran en Israël. De luchtvaartmaatschappij wist de gestegen brandstofkosten grotendeels door te berekenen aan reizigers. Vooral op lange afstandsvluchten. KLM profiteerde bovendien van een sterke vraag naar vluchten van en naar Azië, waar concurrenten minder konden vliegen. De operationele winst steeg naar 176 miljoen euro. 3 miljoen meer dan een jaar eerder. Ook de vrachtdivisie presenteerde beter door de grotere vraag naar luchtvervoer. Budgetdochter Transavia bleef wel verlies leiden. De aanhoudende droogte treft ook telers in Haarlemmermeer. Door verzilting is het water in sloten op sommige plekken te zout geworden om mee te beregenen. Volgens teeltadviseur Kok van der Marel is beregenen met dit water onverantwoord. Waardoor telers in de omgeving van Haarlemmermeer moeten nu kiezen tussen sproeien met zout water of helemaal niet beregenen. In Zwanenburg, waar teler Erik Oostwouder aardappels verbouwt, gebruikt het slootwater daarom niet. Dankzij de kleigrond, die vocht beter vasthoudt, verwacht hij ondanks de droogte nog een redelijke oogst. Wel is volgens hem 30 tot 40 mm regen nodig om de uitgedroogde grond weer voldoende vochtig te krijgen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel zon en het blijft droog. Voor de komende periode komt er bewolking en valt er nu en dan regen. Laat in de middag weer droog. Een lichte middagtemperatuur rond de 24 graden en daarbij waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ron met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. Nou. En wie gaan we ontvangen als gast vandaag? Welke directeur, CEO? Is het een leider, een goeroe, een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach, gewoon een interessante man of vrouw? Of een hele creatieve geest, een BN'er? Ja, wie is nou vandaag de gast? Wat is zijn of haar muziekkeuze? We gaan het straks ontdekken, want u zit naast mij op de business seat. En tegenover mij zit Jeannette van der Laan. Jeannette van der Laan, ja, gewoon nu live. Hier tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet Jeannette van der Laan nou eigenlijk? Een vrouw vol ambities. Wethouder, Tweede Kamerlid, voetbal international, master bestuurskunde, bijna voorzitter van de KNVB. Voorzitter. En commissaris bij Sparta, ja, nou... Oh, en ze is ook nog huisvester. We gaan wat ontdekken. Is ze een alleskunner of heeft ze een roeping? We willen Jeannette van der Laan vandaag echt heel goed leren kennen. Dus als u haar straks later ergens tegenkomt, dan hoeft u niet alleen hallo te zeggen, maar dan kunt u...
5: Ja, meer als je een bekende stem hoort, hè?
4: Ja, dan zeg je, hé, Jeannette.
5: Geen televisie.
4: Die stem die er nu doorheen komt, dames en heren. Ik heb geen knopje om hem uit te zetten, maar dat is onze hoofdtechnicus.
5: Ik heb zelfs knopjes om jou uit te zetten.
4: Dus. En hij mag drie keer wat zeggen, deze uitzending. Maar wij gaan een uur lang, Jeannette. Dat klinkt misschien wel lang, maar ze heeft zoveel te vertellen. Dames en heren, vaak staat zij in de schijnwerpers, maar vandaag onder de prachtige romantische TL-lampen van de studio van Meer Radio. Een hele enthousiaste ondernemer, Jeannette van der Laan! Hey! Ja, dol enthousiast publiek hier.
6: Mooi hoor.
4: Goedemorgen, Jeannette. Goedemiddag, sorry. Hartelijk welkom.
6: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
4: Ja.
6: Wat een intro.
4: Ja, en de vragen, nou, we schieten alle kanten op vandaag. En als je het saai vindt of dat je denkt, nou, wat een stomme vraag, dan zeg je dat gewoon. Want ja, het is vooral belangrijk in deze uitzending dat we je leren kennen en dat je jezelf bent. Nou, Jeannette, je hebt zoveel gedaan. Je komt uit het jaar, ik ga het toch vertellen, ja, 1980.
6: Ja.
4: Volgens mij ben je nog in de bloei van je leven. Maar je bent geboren in het pittoreske...
6: Lisse.
4: Ja. Ja. En ben je er ooit nog vandaan gegaan?
6: Ja. Ik heb een paar jaar in Noordwijk gewoond.
4: Noordwijk aan zee of Noordwijk binnen?
6: Ja, beide. Dus ik ben begonnen in Noordwijk binnen. En de laatste jaren dan in Noordwijkzee, aan Noordwijkzee gewoond. Hartstikke mooi.
4: Ja.
6: En vroeger ging je vaak stappen in Noordwijk.
4: Ja, bij
6: en dan gebeurde het wel. Het zeepaardje en de Grand.
4: Ja.
6: En dan gebeurde het best wel vaak natuurlijk dat de meisjes uit Lisse verliefd werden op iemand in Noordwijk. Nou, dat is mij ook overkomen.
4: Niet te missen, de meisjes uit Lisse die kwamen naar Noordwijk. En ik ga nu Jeannette verrassen, want wie komt er nog meer uit Noordwijk? Hey, dat ben ik. Ik ben opgegroeid in Noordwijk, maar ik was 13 jaar, toen ging ik weg. Dus ik heb het zeepaardje, ja, daarna van een afstandje wel meegemaakt.
6: Ja.
4: En ik ken alle verhalen van de meisjes uit Lisse.
6: Fantastische tijd in ieder geval.
4: Ja, dus daar ben je verliefd geworden.
6: Ja.
4: En is het wat geworden?
6: Ja, voor een paar jaar wel. Maar ja, zoals dat gaat in het leven, dan gaat het ook wel eens over.
4: Nou, ik ben benieuwd hoe die heet. Misschien ken ik hem wel. En hoe kwam je in Noordwijk terecht? Wacht even, we gaan terug naar Lisse. Daar ben je opgegroeid.
6: Ja. Ja.
4: Lagere school, middelbare school, wat heb je daar, waar heb je dat gedaan?
6: Ja, dus ik heb een broer en een zus en we zijn alle drie geboren in Lisse. Dat vind ik altijd
4: op Lisse,
6: wel...
4: op Lisse?
6: Ja, op Lisse, maar wel op een hele mooie locatie. Want wij zijn geboren op een landgoed Keukenhof.
4: Kijk eens.
6: In het monument Lammetje in het Groen. Dus dat is altijd wel mooi. Dus het Bollenstreekje zit echt in ons DNA. Mijn ouders hebben ook altijd in de Bollen en in de Dalia's gewerkt.
4: Ja.
6: Hele fijne jeugd gehad, heel betrokken. Bij FC Lisse.
4: Ja,
6: het zijn echte
4: verenigingsmensen.
6: Ja, dus ik ben daar ook en naar school gegaan, de middelbare school. Maar ik zat al vrij vroeg vanuit het voetbal in allerlei selecties, hè, van jonge Oranje. Dus ik was heel gehecht aan Lisse, maar ik was ook heel vaak weg. Heel vaak op trainingskampen gedurende mijn middelbare school.
4: En wat voor middelbare school deed je?
6: Ik heb eerst MAVO gedaan, en toen HAVO. En daarna het HBO ingestroomd en later de universiteit gedaan.
4: Ja, het is het wel een aanloop, maar je hebt het wel gered allemaal.
6: Ja, zeker. Maar ik denk dat me ook eigenlijk wel tekent. De opbouw, dat zie je ook wel terug in mijn carrière. Dus ik doe aan de opbouw. Ik ben eerst voetballer. En daarna ben ik op een andere manier met sport bezig gegaan. En nu ben ik dan commissaris in de Eredivisie.
4: Ja, want we gaan even naar jouw voetbalcarrière. Want het is toch wel bijzonder. Want hoe heb ik ze net leren kennen? Nou, ik speel natuurlijk bij de oudjes van de Koninklijke HFC. En daar ben ik ook nog de oudste. En wij spelen in de keldercompetitie. Er is niets lagers dan onze competitie. Wij kunnen dus niet degraderen. Maar er wordt vol overgave gevoetbald. En dan moet je voetballen tegen FC Lisse. En ineens loopt daar een blonde parel door het veld heen. Lange wapperende haren. En dat is Jeannette van der Laan. En die passeert niet 1, 2, maar 3 spelers. Geen voor. En gelukkig, hun voorhoedenspelers zijn niet zo heel goed. Dus die schoot mis. Maar zo elkaar leren kennen.
6: Ja, zeker.
4: Maar je bent dus echt een zeer talentvolle voetballerster. Hoe zeg je dat? Leurostuk.
6: Ja, je mag van mij mag je allebei zeggen.
4: Oh, okay.
6: Ja.
4: En maar misschien was je wel te vroeg eigenlijk in het Nederlands team. Ja, als je een beroemdheid geweest.
6: Zeker als je dat afmeet tegenover het huidige succes. Ja. Af en toe, ik gun het iedereen, maar ik had ook wel heel graag in deze tijd gewoon willen voetballen.
4: Ja, want hoeveel keer ben je international geweest?
6: 29 keer. We speelden drie interlands per jaar. Dus ik heb wel heel lang bij het Nederlands team gezeten. En daarvoor natuurlijk heel veel jeugdinterlands ook. Hè? Want ik heb gewoon echt een topsporttraject gehad vanaf mijn 14e.
4: Maar jij moest ook nog met jongens voetballen dan? Want er waren natuurlijk bijna geen meisjesteams nog.
6: Nee, dus het aantal is... Maar dat is nog steeds een probleem. Hè? Ja. Dus het aantal meisjes dat her en der verspreid zit over Nederland... Zorgt er natuurlijk ook wel voor dat je soms noodgedwongen... gewoon tussen de jongens moet voetballen. Maar ik zou het ook gewoon aanraden om jongens en meisjes vanaf het begin... dat ze op voetbal gaan,
4: gewoon
6: lekker met elkaar voetballen. Uiteindelijk filtert dat talent zich wel uit.
4: Ja, we moeten jou leren kennen. We gaan je werkzaamheden leren kennen. Dus ik heb nog even wat privévragen. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd? Gezin, hoe is de status? Wat je kwijt wil, hoor.
6: Ja, zeker. Laat ik beginnen bij mijn zoons. Drie zoons, ja.
4: Oké. En hoe oud zijn ze?
6: Tweeling van 17 en de jongste is 13. Zijn allemaal gezond en gelukkig. Dus hartstikke, wel een trotse moeder.
4: Ja, en voetballers zijn
6: er? En ook zeker voetballers.
4: Ja,
6: dat is
4: wel
6: leuk. Echt wat, wat ons bindt ook in het gezin. En veel plezier geeft.
4: Ja.
6: Gescheiden, maar inmiddels al een hele tijd weer heel gelukkig. En ik heb na mijn scheiding aan mezelf beloofd, want er werd volop gespeculeerd. En nog steeds, met wie gaat ze wel, met wie gaat ze niet?
4: Ja, ons hele voetbalteam heeft het erover.
6: Ja, en daar doe ik eigenlijk nog gewoon nooit uitspraak over.
4: Nee, nou, maar prima hoor, prima. Ja. Maar je ziet er ook gelukkig uit.
6: Dankjewel.
4: Dus, dat straal je ook uit. Heb je ook huisdieren?
6: Wat een goede vraag. Ja, we hebben een kat.
4: Een kat? En
6: Sammy,
4: hoe heet die?
6: Sammy. Echt Sammy. Een hele lieve rode kat, ja.
4: Goed zo. En je hoeft geen adres te geven, maar je woont nu weer op Lis.
6: Ja.
4: Oké. Ja. Niet meer in Keukenhof.
6: Nou, wel dichtbij.
4: Oh, wel makkelijk parkeren dan. Ja. Tenminste, in die maanden dat het niet open is.
6: Ja, we zijn ook trots op Keukenhof. Hè, dus,
4: ja, dat begrijp ik. Je werkt hard volgens mij, omdat je zo verschillende dingen doet.
6: Ja. Ik hou echt van hard en veel werken. Ja, ja? Ja.
4: En wat doe je op dit moment allemaal?
6: Ik heb eigenlijk twee poten. Dus ik doe iets in de sport, in het voetbal. En ik ben na een lange politieke carrière, toen ik ruim 2 jaar geleden uit de Tweede Kamer vertrok, dan krijg je zo'n afkoelperiode. Dan mag je nadenken van wat ga ik nu doen voorlopig. En toen heb ik besloten om in het bedrijf van mijn broer te gaan. En dat bedrijf had hij al een tijdje. En hij is huisvester van verschillende doelgroepen.
4: Ja, en wat is een huisvester?
6: Nou ja, wij hebben woningen of locaties, of in eigen bezit, of we doen dat voor anderen, die we dus verhuren. We zijn gewoon verhuurder van woningen.
4: En dat is voor een speciale doelgroep?
6: Ja, we zitten wel echt in de... tijdelijkheid, dus vooral veel internationale medewerkers. De een noemt het arbeidsmigranten, de ander noemt het expats. Ja. Maar het kunnen ook gescheiden mensen zijn die even een tijdelijke onderkomen nodig hebben.
4: Ja, kan zomaar gebeuren.
6: Dat is dan ook het leven, ja.
4: Ja.
6: Maar ons specialisme zit echt in het huisvesten van arbeidsmigranten, Oekraïners. En ik vond dat... Dat is een heel gevoelig onderwerp. Hè. Daar hoeven we ook niet omheen te draaien. Nee. Maar ik vind daar wel echt mijn uitdaging. Want ik vind dat deze mensen, wanneer ze hier zijn, gewoon goed moeten kunnen wonen. En zo dragen wij ons steentje bij. Dus ik doe de nieuwbouwontwikkelingen.
4: Okay.
6: Die heb ik dan in mijn takenpakket zitten in het bedrijf.
4: Hartstikke interessant, vind ik dit. En het bedrijf heet heeft niks met hyacinthe,
6: nee,
4: maar...
6: Nee, Tulip Housing.
4: Tulip Housing.
6: Ja. Ja, we zijn natuurlijk wel echt een bollenstreeks bedrijf.
4: Ja, en de huizen zijn ook in de regio van de bollenstreek,
6: nou, inmiddels
4: verder in Nederland.
6: Zijn we wel verder ook in Nederland. Zijn echt wel aan het groeien. Omdat we ook gewoon een hele... Ik vind onszelf echt een hele rechtvaardige huisvester.
4: Oké. En familie is belangrijk voor jullie? Want jouw broer die voetbalt ook volgens mij in hetzelfde team.
6: Ja. En mijn vader.
4: En je vader?
6: Ja.
4: Ja, want
6: die is iets ouder dan dat jij bent.
4: Dames en heren, tijd voor muziek. Je hebt wat platen aangevraagd. Eentje is van Bruce Springsteen.
6: Ja.
4: En die heet?
6: I'm on Fire.
4: En hoezo die?
6: Nou, ik was vroeger dus een beetje verliefd op Bruce Springsteen. Ja. En toen kwam dit liedje. Ik hou heel erg van de muziek uit de jaren 80.
4: Goed zo.
6: En Ik vond hem toen heel knap in die video. Zo simpel kan het ook gewoon zijn, hè?
4: Ja, ja. Nou, we gaan luisteren.

0: Bruce Springsteen. Wat een lekkere muziek. En dat allemaal op deze donderdagmiddag. Oh, oh, wat hebben we het gezellig hier. En u luistert nog steeds naar het programma Ondernem het Maar. Mijn naam is Rick Claus en ik heb een gast. Nou, zo gezellig. Jeanette van der Laan, hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: En Jeanette heeft al wat verteld over het leven. Dus dat het hard werk is, dat begrijp ik. Maar ben je zo slim en intelligent en goede conditie dat je dat allemaal aan kan?
1: Ah.
0: Ja, wat moet,
1: ja,
0: je
1: ja, wat moet ik ja. hier wij komen ja. ook uit Lisse, dus we zijn ook wel een beetje bescheiden. Ik ben fit, dus ik kan heel veel aan, laat ik het daarop houden.
0: Ja.
1: Ja.
0: En we hadden het over je voetbalcarrière, maar voetbal speelt inderdaad een hele grote rol in jouw leven.
1: Ja.
0: En ik heb een halfjaartje geleden de KNVB-voorzitter, de huidige, mogen ontmoeten. Meneer Pauw.
1: Ja.
0: Frank? Paul?
1: Ja, Frank Pauw.
0: Frank Pauw. Maar jij was het bijna, hè?
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Dat had toch wel mooi geweest, hè?
0: Nou, maar waarom? Ja. Ik bedoel, die meneer Pauw is hartstikke aardig.
1: Zeker.
0: Ik zie hem gewoon als een grote... Maar misschien heb ik het mis, hoor, want zo goed ken ik hem niet. Ik zie hem als een grote teddybeer.
1: Mm.
0: Maar daar moet toch wel iemand met ballen zitten?
1: Ja.
0: En met ballen, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, hè? Ja, maar Jeanette, dat had jij toch moeten zijn gewoon?
1: Ja, kijk, ik vind van wel.
0: Ja.
1: Anders had ik mezelf niet moeten kandideren.
0: Ja.
1: En uiteindelijk waren natuurlijk, was er een gesloten voordracht van Frank Pauw. En,
0: wat betekent dat, een gesloten voordracht?
1: Nou, dan was er de opdracht was gewoon gegeven door de bondsvergadering. Zoek een voorzitter.
0: Ja.
1: Aan de selectiecommissie draag iemand voor en die voordracht nemen we over. Frank okay. Pauw kwam in dat traject naar voren. En toen zijn Hans Nijland, de oud-directeur van Groningen, en ik ook naar voren gestapt. Van, nou, volgens mij is er meer smaak. En als je dus een ledenvereniging bent, dan moet je een keuze voorleggen. Dat is gewoon een principieel uitgangspunt die ik hanteer. Ik heb natuurlijk wel mijn nek uitgestoken. Ook wel met de verwachting, dit wordt wel heel moeilijk. Maar ik wilde heel graag van de politiek van D66. En daar kun je grosso modo wat van vinden. Hè. Dus de helft vindt het wat en de andere helft vindt D66 helemaal niks. Dat weet ik. Maar ik wilde dat een beetje naar de achtergrond. Die bekendheid rondom D66 en het voetbal in. En dan was het voorzitterschap was daar een van mij een uitgelezen kans om duidelijk te maken. Ik wil en bestuurder worden in het betaald voetbal. Nou, dat is dan helaas in deze ronde niet gelukt.
0: Oh, je geeft het niet op. Je bent klaar voor de volgende ronde.
1: Nou, nee, ja.
0: Natuurlijk dat, wel.
1: Nou, ik vind het wel echt een hele mooie positie.
0: Ja.
1: Ik vind het echt een... het is besturen en dan met voetbal. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Eigenlijk alles wat in mijn voetballoopbaan ook samenkomt.
0: En nooit saai, denk ik.
1: Het is nooit saai. Het is ook heel politiek. Nou, dat vind ik over het algemeen ook hartstikke uitdagend. Maar daarna ben ik commissaris bij Sparta geworden. En dat ga ik nu het derde seizoen in. Dat is ook een cadeautje.
0: Daar gaan we het zo over hebben, over Sparta. Even over jouw politieke carrière. Je bent op een gegeven moment wethouder geworden.
1: Ja, uiteindelijk.
0: Raadslid, denk ik.
1: Ja, heel lang raadslid geweest.
0: Tuurlijk, op Lis.
1: Ja.
0: En toen wethouder.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment zit je gewoon voor D66 in de Tweede Kamer.
1: Ja. Dat is dus ook wel weer een mooie opbouw van een carrièrepad. Ik heb, toen ik stopte als profvoetbalster, had ik eigenlijk wel heel snel door dat het voetbal mij heel veel heeft gegeven.
0: Ja. Ja,
1: want ik speelde als 15-jarig tussen de jongens. En toen werden we kampioen. We promoveerden naar de landelijke divisie. En iedereen mocht promoveren, behalve ik, vanwege mijn geslacht. Dus dat hield het reglement van de KNVB tegen. Ja. Nou, dat hebben we toen... Nou ja, met succes kunnen bevechten.
0: Ja.
1: Alleen toen had ik nog helemaal niet door wat de impact nou was van wat ik daaraan doen was en wat het reglement.
0: Dat begrijp ik. Ja. Je was ook 15, 16 jaar toen.
1: Maar toen ik 25 was, had ik inmiddels wel goed door wat sport voor mij betekende, maar ook voor heel veel mensen daaromheen. En dat ik daar dus iets mee kon doen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, dit ga ik doen. Overal waar ik kom, leg ik het belang van sport op tafel. En ik ga daarvoor vechten. En ik wilde heel graag een sportwet invoeren.
0: Ja.
1: En daar ben ik jaren mee bezig geweest.
0: En?
1: Toen ik in de Kamer zat, heb ik daar voorstellen voor aangenomen gekregen. Om dat verder uit te zoeken.
0: Ja.
1: En toen vlak voordat ik afscheid nam in de Kamer, heeft de VVD dat on hold gezet. Dus dat is...
0: Leuk, hè, politiek?
1: Niet altijd, nee.
0: Wat moet je doen? Ik heb grote bewondering voor wethouders. Ik zou er absoluut niet geschikt voor zijn. Want dan moet je echt van alle kanten word je aangevallen. En je doet maar weinig goed.
1: Ja, maar het is wel een job, heel mooi ambt. Ja? Hè? Maar je moet daar wel zitten met een visie op hoe jij je stad of je gemeente wilt besturen en wat je wilt bereiken. Er zijn er
0: en die
1: ook,
0: moet je vasthouden.
1: Die moet je vasthouden. En je kunt wat mij betreft alles uitleggen. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Maar ja, dan zit jij op die stoel en jij gaat daarvoor.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook wel, dat is ook leiderschap.
0: En hoe ben je van wethouder naar Tweede Kamerlid? Hoe werkt dat? Word je dan door de ledenraad van D66 gevraagd? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, nou, je wordt ook wel echt opgeleid.
0: Dus ja.
1: Ik heb parallel aan het wethouderschap en het raad heb ik voor D66 ben ik jarenlang voorzitter geweest van de afdeling Sport en Bewegen. Dus dat is de landelijke afdeling. Ja. Daarmee had je invloed op het verkiezingsprogramma. Zo vergroot je je invloed en je netwerk. En uiteindelijk komen er selectieprocedures en heb ik in een talentenklasje gezeten. En word je uiteindelijk wordt er een pool klaargestoomd om representatieve posities in te nemen. Zoals Eerste Kamer, Tweede Kamer.
0: Dus het is een serieus opleidingstraject?
1: Ja.
0: PVV heeft dat niet, denk ik, hè?
1: Nee, die heeft natuurlijk maar één lid.
0: Zeg, maar je was in die tijd ook gewoon moeder van 3 kinderen.
1: Ja.
0: Hoe deed je, dus...
1: Ja, dat is waar veel werkende vrouwen en moeders tegenaan lopen. En dat gaat vaak net niet. Of net wel, zeg ik dan maar. Ja.
0: Ik ben wel heel benieuwd hoe jouw leven de komende 5 jaar eruit gaat zien. Wat heb je voor plannen? Als je het nu zomaar even uit je hoofd moet zeggen. Hoe zie ik jou over 5 jaar?
1: Ik wil heel graag een internationale bestuursrol.
0: Ja.
1: In het voetbal. In het vrouwenvoetbal. Daar zou ik...
0: Nou, ik denk dat, want er luisteren zoveel mensen naar deze uitzending.
1: Daarom.
0: U kunt ook reageren op rickklaus@meerradio.nl en dan geef ik het door. Ik beloof het echt. Zullen we nog een muziekje doen, Gerben? Ja? Ja, ik heb gevulde koeken meegenomen en ik moet soms Gerben even wakker maken weer.
2: Nee, maar je hebt voor iedereen een plopkap gehaald.
0: Ja, keurig.
2: Maar voor mij niet.
0: Plop. De volgende plaat, Pitbull.
1: Oh ja, nou, dat vind ik gewoon een heel vrolijk liedje.
0: Nou, dat is mooi, want we houden van vrolijke liedjes. En onze luisteraars ook. Dames en heren, zit de auto even aan de kant. Stap uit de auto. Maak een dansje. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Wat lekker, Pitbull. Nou, wakker iedereen. Ik denk het wel. We zijn nog steeds in gesprek met Jeannette van der Laan. En ja, hoog bezoek vandaag. Het is gezellig hier in de studio. Jeannette, je doet ook iets met Rotterdam. Met sport. Ja. En vertel daar eens wat over.
1: Ja, ja, dus los van het commissariaat bij Sparta ben ik ook commissaris geworden bij het sportbedrijf Rotterdam. Een half jaar geleden. En zij beheren en exploiteren zo'n 200 sportlocaties in de stad.
0: 200? Dat is echt heel veel.
1: Heel veel impact hebben zij in gewoon mensen meer laten bewegen. En als je, dat is eigenlijk hetgeen wat me altijd heeft geboeid. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen in beweging komen. Omdat het zoveel oplevert. En ja, zo probeer ik dan nu mijn steentje bij.
0: En je bent ook commissaris bij Sparta. Wat doet een commissaris bij Sparta? Wat houdt dat in?
1: Nou ja, er is eigenlijk is het heel kort samen te vatten. Zo staat het ook ongeveer in de wet. Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie.
0: Okay. Als commissaris. Zouden ze bij een huwelijk ook moeten doen? Dat je zo de taakverdeling maakt?
1: Ja. Ja. Ja, het kan ook heel simpel zijn. Ja.
0: Het is veel beter dan in goede en techte tijden.
1: Ja, daar ga je al.
0: Ja. Maar zit je... Ik kijk natuurlijk wel eens naar, hoe heet het, Vandaag Insight.
1: Ja.
0: En die cyberman, die zit daar ook. Die heeft
1: dat
0: ook,
1: is mijn medecommissaris.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, dus we hebben 5 commissarissen. En de Raad van Commissarissen houdt toezicht op de club. En is natuurlijk veel gedelegeerd aan de directie.
0: Ja.
1: We hebben een tweekoppige directie met een algemeen directeur en een technisch directeur. Als toezichthouder ben je niet bezig op operationeel niveau.
0: Nee, je moet...
1: Je komt overal, je hebt overal toegang tot... je informatie moet tot in de puntjes op orde zijn.
0: Ja.
1: Maar je stuurt en je bestuurt op een hele andere manier. En dat vind ik een hele prettige manier.
0: Maar want het cybermannetje die is altijd heel positief over jullie commissariaat. Of over de sfeer bij de commissarissen bij Sparta.
1: Ja, maar de sfeer bij Sparta is ook... ik voel me daar heel erg thuis.
0: Ben je blij dat die oude trainer weg is nu?
1: Het is Stijn, bedoel je?
0: Ja?
1: Nou, nee, ik ben daar niet per se blij om. Hij is toch een hele succesvolle trainer bij Sparta geweest. Maar soms is het ook gewoon tijd dat iets eindigt. En we hebben nu Rogier Meijer.
2: Was die dat maar bij Ajax? Hè?
1: Ja, ja.
0: Wie? Stijn bij Ajax? Dat heeft niet lang geduurd.
1: Nee.
2: Maar, was die maar succesvol.
1: Ja, ja. Zeker. Ja. Ja.
0: En hij heeft Pelle Clement weinig opgesteld.
1: Weinig opgesteld. Ja, dat snap ik natuurlijk, de link.
0: Ja, Pelle Clement. Die komt van de Koninklijke HC, dames en heren. En een fantastische middenvelder. En een hele aardige gozer ook.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja. Ja, maar blijft hij bij Sparta?
1: Nee, is inmiddels volgens mij verhuurd aan Groningen.
0: Aan verhuurd aan Groningen?
1: Ja, of hij is naar Groningen. Ja.
0: Oh, dat is wel leuk, want volgens mij woont hij nu in Eindhoven of zo.
1: Oh, ja, dat is een mooie drie.
0: Nou, we zullen Pelle bellen. Even denken.
2: Volgende gast.
0: We hebben dus commissariaat bij Sparta.
1: Ja.
0: Je hebt het commissariaat bij Sportdinges Rotterdam.
1: Sportbedrijf.
0: En dan doe je ook nog wat bij Telstar.
1: Ja, dat heb ik gedaan.
0: Oh, dat heb je.
1: Kijk, tegenwoordig ben ik alleen moeder van een speler van Telstar. Hè. Een van mijn tweelingjongens zit bij Telstar. Maar ik ben bij Telstar een paar jaar geleden begonnen. En toen was Andries Jonker nog trainer.
0: Ja.
1: En dat is mijn oud-bondscoach.
0: Ach,
1: en hij had mij opgebeld van Jeannette. Ik heb... ik heb een verzoek. Wil jij eens onderzoeken of wij het vrouwenteam weer bij Telstar richting de Eredivisie kunnen krijgen? En ik zeg tuurlijk, als Andries jou belt. Ik zeg altijd ja tegen Andries, dus dan doe ik het gewoon. En daar kwam ik dus in een heel mooi team terecht. Dus ik werd voorzitter van de Raad van Advies daar, maar Michael van Praag was adviseur, Leon Stendler.
0: Ja, Michael van Praag is overal adviseur natuurlijk.
1: Ja, maar hij heeft ook wel wat te vertellen.
0: Ja, ja. En hij kan nog leuk muziek maken ook.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Daar ben ik bij Telstar aan de slag gegaan om uiteindelijk dus het vrouwenvoetbal weer terug daar te krijgen. En we weten allemaal hoe het nu is afgelopen. Hè? Want de licentie van Telstar vrouwen is overgedragen aan Hera.
0: Oh.
1: Dat is...
0: daar weten wij helemaal niks van.
1: Ja, dan weet je dat nu.
0: Ja, dankjewel. Nou, heel interessant. Jongen. En hoe heet die van Telstar ook weer? Pieter de Waard?
1: De Waard, ja, maar dat is nu...
0: Die zit nu
1: Leon
0: ook bij de...
1: Anneke.
0: Koninklijke HFC loopt hij ook rond te spoken. Wat een gezellige man.
1: Wil hij ook in de veteranen voetballen?
0: Nee, hij mag kijken.
1: Ja. Oh ja. Hij mag wel vlaggen tegen FC Lisse.
0: Oh, maar dat ga ik serieus aan hem vragen.
1: Of fluiten, dan kunnen we even lekker tegen hem tekeren.
0: Ja, nee, dat ga ik serieus vragen. Je lijkt me soms buitengewoon serieus. Maar ik heb gehoord via vertrouwelijke bronnen dat je ook heel gezellig kan zijn. Wat zoek jij bij carnaval?
1: Ja.
0: Ja, vertel maar.
1: Ja, ik hou ook heel veel van gezelligheid.
0: Je bent gesnapt bij het carnaval.
1: Ja. Ja, nou, dat moment moest er ook een keer van komen, denk ik.
0: Ja, maar vind je het ook leuk, carnaval?
1: Ik hou heel erg van carnaval. Ik hou sowieso van uitgaan. En feestjes, concerten en dus ook gewoon van carnaval.
0: Heb je ook aparte gewoontes? Een bepaalde afwijking of zo. Nee. Maar niet een serieuze afwijking waar je voor behandeld moet worden. Maar gewoon iets in een bepaalde tik of weet ik veel.
1: Nee?
0: Nee? Niks, geen nadelen. Een vrouw zonder nadelen.
1: Ja.
0: Jongen, dames en heren.
1: Zou ik zeggen, maar ja.
0: Kunt mij mailen.
2: Erik, en ze houdt van uitgaan.
0: Ja.
2: Ik weet niet wat jij na deze uitzending te doen hebt. Maar ik heb al het hele programma afgezegd. Voor
0: grasmaaien, ik... goed. Als je even rust hebt, hè? Gewoon je bent thuis.
1: Ja.
0: Hoe pak jij je rust of je ontspanning?
1: Een beetje lezen.
0: Ja.
1: De krant lezen.
0: En doe je ook luisterboek, dat soort dingen?
1: Nee, luisterboek niet. Nee. Ik luister veel muziek.
0: Ja.
1: Maar als ik gewoon... Ja, ik ben thuis en dan vaak met de jongens. Dat vind ik gewoon leuk om met de jongens een beetje tijd door te brengen.
0: En dan
1: is het vaak voetbal dat aanstaat.
0: En twee jongens van 17, één van 13, dan is het niet rustiger. Dat is nooit stil natuurlijk.
1: Nee, jongens maken al wel veel geluid. Maar het is wel...
0: Leuk man.
1: Ja.
0: Maar die jongens vliegen straks uit.
1: Ja, dat zie je nu natuurlijk al een beetje gebeuren. Ja. En dat is ook gewoon heel goed. Heel gezond.
0: Ja.
1: Nou,
0: dus dat komt allemaal... Als je over 4 jaar weer terug bent hier, dan willen we alles weten... Gebruik jij ook AI in je werk? Of
1: ja,
0: ja. Met wat? Geef eens een voorbeeldje.
1: Eigenlijk steeds meer. Ik gebruik het voor het aanpassen van contracten. Het scannen van rapportages.
0: Ja.
1: Ik gebruik het heel veel. Ja.
0: Je hebt goede ervaringen mee.
1: Ja, maar je moet wel leren. En dat moet ik nog beter leren.
0: Ja.
1: Welke controlevragen je dan aan het apparaat stelt.
0: Ja. Ja, want het is wel grappig dat je dat zegt aan het apparaat stelt. Want ik ben er zelf ook, dat ik heel beleefd was tegen dat apparaat. Van goedemiddag en kunt u mij...
1: Ja, ja.
0: Ik denk, wat ben ik op een gegeven moment mee bezig?
1: Ja.
0: Ik zit gewoon tegen een paar chips aan te lullen. Ja.
1: Ja, maar het is wel echt ook van invloed in de hele sportbusiness.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar onlangs een module over gevolgd. Je moet wel aanhaken... want dit gaat zo snel. Mijn jongens groeien niet anders op. Weet je? Dus zij vinden mij een boomer. Als ik dingen vraag van hoe werkt het. Dus ik wil wel aan blijven haken. Maar ik heb begrepen dat AI... Want je moet AI zeggen. Dat heb ik dus ook geleerd.
0: Ja, ik deed het voor de luisteraars.
1: Ja, maar ja. Gratis tip van de dag.
0: Ja, yes.
1: Functioneert nu al op het niveau van een goede HBO-student. En dat ontwikkelt zich razendsnel door tot echt een gepromoveerd weet ik veel wat. Kun je nagaan dat het apparaat dus veel slimmer is dan meer dan de helft van de bevolking in Nederland. Ja, dan moet je dus wel weten hoe je daarmee omgaat. Nou, vind ik buitengewoon interessant.
0: Ja. Ja, ik zit wel eens wat anders te denken. Van AI moet je inderdaad zeggen, want je hebt natuurlijk ook wifi en hi-fi. Maar vroeger, in mijn jeugd, hè, toen zeiden we wifi en hi-fi. Ja. Nou, als je dat nu zegt, dan word je ook keihard uitgelachen.
1: Ja.
0: Dus ik zeg het ook niet meer, hoor. Maar goed, we hebben weer wat geleerd allemaal. Voor wie doe je het nou eigenlijk allemaal, dit werk? Voor je eigen kick toch wel een beetje, hè?
1: Nee, dat is denk ik toch wel een verkeerde conclusie als iemand in de publieke sector heeft gewerkt. Ik doe het eigenlijk, ik wil verschil maken, dat wel.
0: Okay.
1: Ik wil verschil maken in het leven van mensen, hoe klein dat ook kan zijn. Zou eventueel ook heel groot kunnen zijn, maar dat doe ik niet voor mezelf. Nee.
0: Ik vind het een heel mooi antwoord, dat meen ik echt. Wat heb ik hier nog meer voor vragen? Oh ja, ben je nu ook lid van allerlei verenigingen en ondernemersclubs en dat je naar recepties moet en dat soort dingen?
1: Ja.
0: Of valt het wel mee?
1: Nou, ik heb natuurlijk al best wel veel netwerken waar ik in zit.
0: Ja.
1: Ik ben nog niet echt lid van ondernemersborrels. Ik heb daar ook wel wat op tegen trouwens.
0: Ja, maar je hoort het wel aan mijn ondertoon van het vragen.
1: Ik ben ook wel eens naar de Lions Club geweest. Niets ten aanleiding daarvan. Maar ik ben niet van gesloten elitaire netwerken. Daar hou ik niet van. Dus ja. Maar ik ben geregeld op recepties.
0: En is er bijvoorbeeld ook een misverstand over jou dat je steeds weer moet uitleggen of mensen begrijpen het niet over je imago of je uitstraling of wat dan ook? Wat een goede vraag.
1: Dat vind ik wel een hele goede vraag.
0: Nou, denk daar maar even over. Ga ik eerst naar een makkelijkere vraag. Heb je ook sporthelden die jij echt bewondert? Ze mogen al overleden zijn, dat kan ook.
1: Nee, ik vind gewoon meer voetballers of voetbalsters vind ik hartstikke goed. Dus ik
0: heb niet die linksachter van de HC-veteranen. Dat is sport.
1: Grens.
0: Nou, goed. Even denken hoor, wat heb ik nog weer voor een prachtige vraag voor jou. Doe je ook, je zit dus in Lisse met het bedrijf.
1: Ja.
0: Je vliegt van Rotterdam naar, Sparta is natuurlijk ook Rotterdam. Heb je ook wat met de Haarlemmermeer, zonder de?
1: Nou ja, we hebben hier ook wel wat locaties. En de Haarlem, zeker dit stuk. Hier zit Schiphol, hier zit de Veiling. En hier zit veel werkgelegenheid.
0: Ja.
1: Dat brengt automatisch ook veel arbeidsmigranten met zich mee.
0: Ja.
1: En dus ook het vraagstuk van huisvesting.
0: Ja.
1: Dus wij roeren ons hier wel.
0: Oké.
1: Ja.
0: Want ik begrijp dat er we hebben natuurlijk hotels waar de Oekraïners in opgevangen worden. Die hoteleigenaren zijn daar niet trouwig om. Maar ik heb begrepen dat er nu ook gewoon hotels opgekocht worden om inderdaad arbeidsmigranten in te plaatsen.
1: Ja, maar
0: heb je daar iets mee te maken? Of,
1: ja, iets mee te maken. Ik heb er zeker over gehoord.
0: Ja.

0: Jullie laten liever een pand leeg staan, ja, dan dat er dus iets gebeurt.
1: Ja.
0: Ja, daar heb ik zoveel moeite mee.
1: Oh, wat goed. Zie je weer een voordeel van jou.
0: Ja.
1: Hey, en Jeanette, je bent ook bij de NOS ben je als adviseur. Hoe noem je dat? Adviseur?
0: Ja, ik geef wel eens analyse. Ja, analyse? Bij de wedstrijden van het Nederlands vrouwenteam.
1: Ja. En ja, doe je dat nog steeds?
0: Ja, dat doe ik nog steeds af en toe. Ik vind het hartstikke leuk om te doen.
1: Ja?
0: Ja. Ja, voetbal is mijn hobby. En er dan over praten en er iets over mogen vinden, dat is toch...
1: En vrouwenvoetbal neemt een enorme vlucht, een positieve vlucht. Ja. Maar ook in wat ze presteren en hoe ze spelen en dergelijke. Mm-hmm. Wat is nou mijn vraag eigenlijk? Hoe zie jij die ontwikkeling een beetje gaan de komende jaren? Wordt het toch groter dan dat het nu is?
0: Buiten Nederland wel.
1: Ja?
0: Ja, ik vind dat Nederland best wel stilstaat.
1: Ja.
0: De KNVB heeft lopende dit seizoen ook besloten om van 12 naar 10 eredivisie clubs te gaan in het vrouwenvoetbal. En dan zie je in Engeland, waar onlangs bij Manchester City vrouwen een compleet trainingscomplex is opgeleverd van miljoenen. En daar wordt anders geïnvesteerd. En daar zie je dus ook dat die investeringen zich nu uitbetalen in gewoon kwalitatief goede competitie.
1: Ja.
0: Heel goed nationaal team. Die ontwikkeling in Nederland staat echt wel stil.
1: Dus daar hebben we wat mee te doen.
0: Ja.
1: Daar hebben we wat aan te doen. Dan heb ik nog een zeer belangrijke vraag. In wat voor auto rij je?
0: Een Tesla.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Nu ook weer iets over zeggen.
0: Elektrisch. Ja.
1: We gaan nog een plaatje draaien voor jou. Walking on Sunshine.
0: Heb ik die aangevraagd?
1: Nou.
0: Maar dit vind ik ook.
1: Oh, wacht even. Ik zit verkeerd te kijken. Nee, de Conga. Van de Miami Sound Machine.
2: Ja, precies.
1: Ja, en waarom die? Gewoon omdat het lekker is?
0: Nou, komt ook weer uit de jaren 80.
1: Ja, ik weet
0: dit
1: het goed.
0: Dit liedje hoor ik ook vaak. Ik ga niet elke week uit, maar als ik dan op een feestje sta, hier kun je lekker op zwieren.
1: Nou, mooi. Wij gaan nu een dansje maken, dames en heren, thuis. Ik hoop dat u hetzelfde doet.
3: Ondernemend maar. De plaat waar het om gaat.

0: dit was Gloria's ervan. Wat een heerlijke muziek. En ja, ze heeft er toen wel echt een trend in gezet hoor, met dit soort muziek. We zijn nog steeds... Jongen, wat een lang gesprek zeg. Ik heb nog nooit zo lang met iemand gesproken. Met Jeannette van der Laan. Alleskunner. En Jeannette, wat zouden jouw vrienden van vroeger zeggen? Nee, stel dat je rond de jaar of 16, 17 was. Van, wat typeert Jeannette nou eigenlijk?
1: Ja, heel loyaal. Ik ben heel loyaal aan mijn vriendinnen.
0: Ja.
1: Gezellig. Maar ook iemand die beperkt is in haar tijd. Ja, dat zullen ze zeggen. Ja,
0: dit is vrij duidelijk. En had je ook een bijnaam vroeger toevallig?
1: Ja, een voetbal, gewoon een Laan.
0: Laan?
1: Laan, ja.
0: Laan. Laat je gaan. Laan, we hadden nog een vraag openstaan. Hè? Dat is wat je altijd moet uitleggen over jou.
1: Ja.
0: Een misstand of wat mensen niet helemaal zien of begrijpen.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou ja, ik moet altijd wel uitleggen over hoe ik dat dan doe. Met al mijn werkzaamheden. En hoe zit dat dan met je zoons. En,
0: ja.
1: Dus er worden best wel veel vragen gesteld. Van, hoe kan dat eigenlijk dat je en heel ambitieus bent. Ja. En toch ook gewoon een hele betrokken moeder of partner of vriendin kan zijn. Ja, dat is. En ik denk eigenlijk dat deze vraag... Heb jij die vraag wel eens gehad?
0: Ja, die heb ik ook gehad. Ja? Dan zeg ik, ja, ik kijk niet naar goede tijden, slechte tijden. En ik kijk niet naar dat en dat en dat. En,
1: ja.
0: Ik maak ook eerlijk gezegd het laatste jaren wel vaak een soort lijstje op een dag.
1: Oh ja.
0: Want dit moet ik doen.
1: Ja.
0: En dit zou ik nog kunnen doen.
1: Ja. Ja.
0: Plus mijn afspraken natuurlijk die er al staan.
1: Ja, ja. Ja, want jij bent natuurlijk ook een succesvolle ondernemer. En dat is wel... Ik denk dat wat wij overeen hebben, is dat mensen die het heel druk hebben of succes hebben in bepaalde mate, ook heel veel aankunnen. En ze zorgen dus vaak goed voor zichzelf door veel te sporten.
0: Ja.
1: Ze zijn heel gestructureerd in hun agenda. Zijn vaak wat matig met alcohol en drugsgebruik. Er zijn best wel. Hè, je moet ook dingen laten om ergens. Tenminste, dat is mijn ervaring.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel dingen moeten laten of willen laten om uiteindelijk ergens. Ja, te komen.
0: Weet je, dit vind ik nou zo leuk van dit programma. Dat heet Ondernem het maar. Maar dit zijn wel tips uit het hart. En dat klopt wel. Je moet ook dingen laten om goed te presteren.
1: Ja, ja.
0: En wat je ook zei, van ja, met drank en met eten. En je moet ook op dingen letten en discipline tonen.
1: Ja.
0: En dan kan je zoveel meer plezier hebben. Oh, wat een goeie zeg. Toen jij een jaar of 16 was, 17, 18, waar droomde je toen van?
1: Ja, ik wilde heel graag profvoetbalster worden. Alleen dat kon toen nog niet.
0: Nee.
1: In Nederland, er was wel een route naar Amerika. Dat je naar college voetbal ging. Maar daar heb ik toch eigenlijk heel snel van afgezien. Ik ben gewoon naar de HAVO ben ik Nederlands gaan studeren.
0: Ja.
1: Zou je denken, ja, waarom Nederlands?
0: Maar ja, wat wilde je voor de klas staan?
1: Nee, in eerste instantie helemaal niet. Ik wist niet wat ik moest kiezen. Ik wilde geen gymleraar worden of trainer. En ik dacht, als ik nou heel correct Nederlands leer praten, dan kan ik nog een keer Studio Sport presenteren. Of,
0: voor iemand uit op Lis is dat natuurlijk heel belangrijk.
1: Ja, dat is voor mij heel belangrijk.
0: Maar Harry Mens, die komt ook uit op Lis. Nou, en is er één betere presentator dan Harry Mens?
1: Loeiende spreker.
0: Ja, wat een lekker meidje, wat een lekker meidje. En dan heb ik hier nog een vraag. Schatje, hoe gaat het met je? Ja, die Harry. Ik zag hem pas lopen. Ik dacht, is het nou zijn dochter? Maar die was jonger dan zijn dochter nog. En maar ze waren heel gelukkig, zei hij.
1: Ja. Nou ja, maar goed. Ook een kleurrijk leven.
0: Een kleurrijk leven, ja. Het is nooit saai met Harry.
1: Nee.
0: En zo... sloom als die op de televisie overkomt. Als je maar de telefoon hebt, dan is het ineens...
1: scherp,
0: voor alles er handel bij is. Nou, mooi figuur, kleurrijk figuur. De groet aan Harry. Even denken hoor, waar hebben we het nu over? Stel, jij bent burgemeester van Op Lis. Wat zou jij dan als eerste aanpassen? En je mocht een beetje zelf dingen bepalen.
1: Ja,
0: Trump-burgemeester ben je.
1: Die bepaalt alles wel. Ja. Ik denk dat er wel weer wat meer terug mag komen voor de jongeren.
0: Ja.
1: Er is gewoon echt niks te doen in het uitgaansgebied, zeg maar, voor de jongere generaties. En, die zie je of wegtrekken.
0: Ja, het hoogtepunt is restaurant De Engel, geloof ik.
1: Ja, en daar ja, precies. En dat is een heel, heel goed lopende locatie.
0: Ja.
1: Maar wij hadden vroeger nog de gewoonste zaak of we hadden het vierkant. In ieder geval kroegen waar je naartoe komt.
0: Ja, het geldt, hetzelfde geldt een beetje voor Haarlemmermeer natuurlijk. En, dus ook wat dat betreft doodgebloed, een beetje saai. Er moet ook weer nieuw leven in.
1: Ja, ja, en ik vind dat jongeren met verschillende mensen in contact moeten komen. Dat ze niet in hun eigen bubbel blijven zitten. Ja. Dat is wel wat er gebeurt nu.
0: En heb je ook een favoriet plekje rondom Lisse, Haarlemmermeer, waar je, al is het aan de kust, waar je heel graag bent, dat je denkt, ah, lekker.
1: Nou, Noordwijkzee. Ik heb daar natuurlijk, dat blijf ik. Gisteravond was ik nog bij de branding in Noordwijk.
0: Was jij dat?
1: Was ik, ja, ik zwaaide naar jou. met mijn D66 eetclub waren we daar. Ja, Noordwijk blijft wel echt iets bijzonders.
0: Ja, het is qua badplaats. Ze hebben natuurlijk een prachtige boulevard.
1: Ja.
0: Heb je het Palace Hotel ooit nog meegemaakt? Dat is nog voor jouw tijd, hè?
1: Ja, nee. Ja? Bij de rotonde?
0: Nee, ja, nee, waar nu dat platte stuk is.
1: Oh, het gaat van Palace, nee.
0: Wat ooit afgebrand is.
1: Ja, dat heb ik niet.
0: Ach, het waren mooie tijden. Vroeger kwam Richard Burton ook met Elizabeth Taylor. Die kwamen gewoon in Noordwijk vakantie vieren. Nee, dat je het Ja. Maar goed, we hebben ook een bitterballenvraag. Die komen zo binnen, de bitterballen. Stel, jij mag €1 miljoen besteden aan iets in de regio Lisse Haarlemmermeer. Want Lisse hoort niet bij Haarlemmermeer, toch? Nee.
1: Mm,
0: maar we doen het alsof, want ik vind het wel. Je krijgt een, weet je wat? Je ziet er zo leuk uit, je krijgt 5 miljoen. Mag jij aan iets besteden? En waar zou jij dat aan willen besteden?
2: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: En als je even moet nadenken. Nee,
1: ja, ik moet wel nadenken. Maar mijn eerste reactie is dat dat geld echt naar de sportvereniging gaat.
0: Sport. Ja. Ik had hem kunnen invullen voor je.
1: Ja.
0: Nou, dat is dat doen we dan. Dat is goed. Dan gaan we naar bladzijde nummer 7, dames en heren. We gaan van links naar rechts. Als je een ondernemerswet mag afschaffen, welke zou je dan willen afschaffen? Of iets wat jou.
1: Ja, of een.
0: Een wet die jou dwars zit.
1: Nou, de wet verhuurderschappen is natuurlijk wel eentje die heel strikt.
0: Is dat van Hugo de Groot, je vriend?
1: Ja.
0: Wat een stomme wet is dat, zeg.
1: Ja. Het gaat nooit over de persoon.
0: Nee, maar wat een ellende heeft die man veroorzaakt. Tenminste, die wet. Sorry.
1: Ja, die wet. Ik merk dat nu natuurlijk aan de andere kant. Dat tijdelijke huurcontracten eigenlijk niet meer bestaan.
0: Ja.
1: Dat zorgt dus ook voor dat Nederlandse huurders niet zo snel meer via de particuliere markt een huurwoning krijgen.
0: Ja, het is zo logisch. Het
1: is een verkeerd effect.
0: Hij is er allemaal voor gewaarschuwd. En hij staat er nog steeds achter ook, Mr. Corona. Maar goed, ik snap je helemaal. En kan je wel rondkomen van je salaris?
1: Ja.
0: Het is niet zo dat we nu een bankrekening moeten openen. Nee. Crowdfunding.
1: Nee.
0: Of wat dan ook.
1: Weet je wat ik dus heel leuk vind aan te ondernemen? Want ik ben eigenlijk van huis uit niet een ras echte ondernemer. Dat is mijn broer. Ja, ik heb lang in het
0: onderwijs. Hoe heet hij eigenlijk, je broer?
1: Michael.
0: Oké. Okay. Hey Michael.
1: En, maar dat je dus je eigen omzet en je eigen inkomen binnen ziet komen en ziet groeien, dat vind ik dus echt wel vind ik heel mooi.
0: Ja, dat is het ook. Maar heb je het ook wel eens gezien dat het niet uit kon?
1: Die zorg heb ik nog niet.
0: Want dat is ook, dat hoort ook bij het ondernemerschap. En dat is dat je in een kussen ligt erbij te s'nachts. Hoe moet het allemaal? Hoe gaat het allemaal? Ja. Maar het is natuurlijk prachtig als je daar weer bovenop komt. We gaan het een beetje afronden. Aardige, lieve, leuke Jeanette. Wat moet ik zeggen? Nee, ik ga om aan. Wil je nog iets kwijt?
1: Nou, we gaan weer lekker voetballen aankomend seizoen.
0: Goed zo. Hè? Ja, hartstikke leuk. Dames en heren, dit was het programma Ondernem het maar. Hartelijk dank aan mijn technische, vernuftige man, ook securityleider hier, Gerben Kessen. Dankjewel, Gerben. En superveel dank aan onze gesprekspartner van vandaag, Jeanette van der Laan. Dames en heren, tot de volgende keer. Mijn naam is Rick Klaus. Dit was Onderneem het maar.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Het is donderdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle landen die onderdeel zijn van de Europese voetbalbond UEFA boycotten het WK als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf voor de commerciële activiteiten rond het WK. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten. Ze zijn tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur daar. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Verkeersovertreders die vaker de fout ingaan moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de vereniging Verkeersslachtoffers nadat gisteren duidelijk werd dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand in een week tijd 17 keer te hard reed. Het weer, in het westen nog zon, in het binnenland bewolkt en wat regen. Vannacht een graad of 17.
4: Meer radio.
5: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
6: Het is donderdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Donderdagavond, Soulavond, met de Funk Factory, met Robert Hoijveld.

Everybody Loves the Sunshine. De afgelopen dagen was het zeker ook weer. Met een heerlijk weer. Welkom bij de Funk Factory. Donderdagavond is nog zo avond. Let her go. Het is even over zeven. Welkom bij de Funk Factory. Uurtje lang lekkere beste soulmuziek en een beetje funk. En alles wat er tussen zit voor het komend uur. Hier zo op meer radio. Ik zal zeggen, blijf lekker bij. Ik ga gewoon heerlijke veel platen draaien met het heerlijke warme weer. Hoort het erbij. Dit is gewoon even lekker. Misschien dat je haar kent van Norah Jones, van al haar rustige platen. Ze brengt nog steeds heerlijke nieuwe muziek uit. Dit is Alison Russell, samen met Norah Jones. En dit is Really Real. Welkom bij de donderdagavond, zoalavond op je radio bij de Funk Factory. Zometeen van je onderweg, Joy Amoy en Bruno Mars.

Dankjewel, Bruno Mars. En Risk It All is op meer radio. Hamer meer bij de Funk Factory. Ik moet zeggen, het is gewoon een hele leuke zondagavond. Zo'n avond toch inderdaad. Beetje lekker warm weer is het. Maar wat is het gewoon goed om te vertoeven. Ja, want het is even tussen over 6:15 ondertussen. Ik denk, nou, ik doe even lekker 3 plaatjes. Het is lekker mooi weer. Dus waarom ook niet? Hey, in het zomerse kader, Bahama Soul Club komt zometeen met El Rockio. Tenminste, ik neem aan dat ik het goed zeg. En ik heb hem gesproken afgelopen vrijdag. Jonathan Jeremiah. Ja, je hoort wel eens zometeen een heerlijke plaat van hem. Lazing in the Sunshine. Ik zal even kijken of ik ook die plaat even een stukje van de live dat hij speelde misschien ook even hier in deze uitzending even kan laten horen zometeen. Goed, nu eerst even de volgende artiest. Lee Fields and the Expressions. Ja, met Ladies. Die is ook gewoon heerlijk om even lekker erbij te genieten. Achterover te zitten. Kopje koffie erbij of thee. Of een glaasje water. En dan heerlijk genieten van deze zomerse dag. En dan valt deze precies in de sunshine.

Heerlijk, hè? Wat Spaanse invloeden. Na al dat warme weer van de afgelopen week. Och. Ik geef nog een beetje die sunshine. Een beetje door de radio heen. Lekker toch, inderdaad. El Rogio en de Bahamas zo kloppen was dat hier zo op meer radio. Nou, even wel net een hele mooie verhaal. Wel, afgelopen vrijdag was ik in Leiden. Ja, ik kom er niet zo heel vaak, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was even wel een uitzondering. The good old friend Jonathan Jeremiah was daar voor de promotie van zijn LP. Ja, langspeelplaats, het zwarte goud inderdaad. Daar was hij voor in Leiden. Ja, het bleek dus achteraf dat hij met vakantie was met zijn gezin. En ja, dat betekent even een korte onderbreking. Was even naar de platenzaak om even een CR-sessie te doen. Een paar nummertjes te spelen. Ja, en als je dan nummers doet die je ook tijdens het concert hebt gedaan, die ook op de plaat staan, is wel gaaf als je dat soort singalong hebt. Nou, dat deed hij dus ook met iedereen daar. Samen met mij. Maar misschien hoor je mij. Toch inderdaad. Oh, wat een heerlijke. Een soort sing-along inderdaad. Nou, een stukje heb ik toch mee kunnen nemen live van Jonathan Jeremiah. Ik speelde hem al 2 weken geleden met lezing in The Sunshine. Ik denk, zullen we die opnieuw doen? Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Wel een beetje die sunshine een beetje tegemoet te komen. Want het is wel verdomme lekker weer inderdaad deze week. Denk ik, nou, weet je wat? Pak een oudje van hem erbij. Van het album Happiness. Good Day. Waar dus net het live gedeelte van horen. Is dit het origineel, de radio edit? Jonathan Jeremiah, bij de Funk.

0: Hamilton, Jeremiah, and Good Day. En dan, ja, zo meteen ga ik even lekker follow the sunshine. Sabrina Stark komt er zo meteen voor je aan binnen. Nou, nu een paar tellen. Maar ja, even soort, ja, je hoort hem straks op promo. Maar aanstaande zaterdag de laatste homade aan Albert. 6 uur lang hoor je zijn mix tussen 12 uur 's nachts en 6 uur in de ochtend. Hier zo op meer radio. Zeker luisteren.
1: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
3: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
2: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren 100 mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer.
1: Donderdagavond, Soulavond. Met de Funk Factory. Met Robert Hoijveld.

denk dat je afgelopen dagen daar zeker niet voor hebt moeten zoeken. In ieder geval Follow the Sunshine van Sabrina Stark. Hier zo bij de Funk Factory, waarvan het ondertussen alweer half acht is geweest. Ja. Hey, zometeen voor je onderweg, Level 42, ga ik even lekker weer draaien. Zo'n UB40. Ja, ik vind het tijd voor een UB40 plaat. Ga ik binnen nu in 10 minuten even voor je lekker verdraaien. Heb jij nog suggesties? Misschien vanaf je vakantieadres. Want je kan ons luisteren via TuneIn. Ook als je op vakantie gaat, neem ons even mee onderweg. Dan kan je ons daar overal luisteren wereldwijd. En natuurlijk ook op onze website meerradio.nl. Dan klik je daar even op dat pleetje rechtsbovenaan. Ja, en dan kan je het helemaal. Maar ook ik zeg dan, helemaal kan je ons dan lekker overal in het land en wereldwijd kan je lekker ons volgen. Ja, ook bij het halen meer moet je ons natuurlijk ook aanzetten. Natuurlijk op jouw speakertje op de camping of hotel. Hey, goed. Zometeen dus voor je onderweg. UB40, dat zeker. Meneer Stef, wat even lekkers. Even wat ontspannen, toch muziek? Dit is Seiko in Catching Bodies. Hier zo bij de Funk Factory.

zo voorstellen dat je nu met een cocktailtje in je hand ergens op een Franse bezending zit. Hier ergens in Europa of Nederland. We zien wel heel ver in het buitenland. En dan UB40 door de speakers en Maybe Tomorrow. Morgen ook wel, hè? Ja. En daarvoor ook nog Sekou met Catching Bodies. Goed, nog een klein kwartiertje hier zo bij de Funk Factory. Daarna is de Soul Kitchen er met Arjan van der Tang. Niet te lekker. Tot aan 10 uur vanavond. Gewoon lekker even toch. Zometeen nog voor je onderweg. Maxwell, Simply Beautiful. Maar dit is nu eerst Nick Hansen en Lola bij Meer Radio.

Maxwell en Simply Beautiful. En daarvoor Nick Hansen en Lola. Dat was de Funk Factory voor vandaag. Het was even weer gezellig, toch? Ja, ik denk het ook wel. Zometeen de Soul Kitchen met Jeroen en Dennis. Ze zijn weer terug van de zomerreces. Je hoort ze dus zometeen na 8 uur. Wie alles terugluisteren, dat kan. Ga dan naar meerradio.nl/uitzending gemist. Ja, doe dat vooral dan even gewoon lekker om je collega misschien even te pesten morgen. Ik ben er volgende week weer met de nieuwe. En zometeen nog even voor je dus nog I'm Not People komt eraan. Ja, ook een hele lekkere track. Maar dit is nu eerst Octave, Pussy en Polyman. En Funkadelic, Show Me Your Funk Face. Tot

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
5: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
4: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Donderdagavond, soulavond, Soul Kitchen.
7: Disco,
8: funk,
9: 80s,
7: vintage,
8: dance classics.
10: You're listening to the Soul Kitchen.
2: Arjan op Meer Radio.
11: Welcome to the Soul Kitchen.
2: Soul Kitchen.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ron Walters met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar. Die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
3: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
2: Donderdagavond, Soulavond, Soul Kitchen.
6: R&B, disco,
7: funk,
8: 80s,
6: vintage,
7: dance classics.
9: You're listening to the Soul Kitchen.
2: Arjan op Meer Radio.
10: Welcome to the Soul Kitchen.
2: Soul Kitchen, van 8 tot 10 op Meer Radio.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Jody Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar. Die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
3: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden.
5: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
2: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
1: En Soul met Maurice Gerrits.

Hij tikt onlangs 60 jaar aan. Ik heb het over Johnny Gill. Met natuurlijk Kenny G op die mooie saxofoon. Je hoorde My, My, My. In het begin van Nice and Soul op deze donderdagavond, Soulavond. En mag gelijk starten met een 2 van 1. Hij is van James Brown. Straks It's a Man's World. Yes, Woman.

Nice and Soul 2 van 1. Op meer radio.

Dat iconische album van Amy Winehouse, Back to Black, kwam uit in 2006. En er werden wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht. Je hoorde het hier in Night and Soul. Het prachtige Back to Black. Je kunt ze aanvragen. Studio@meerradio.nl. Dat moet hem zijn. Studio@meerradio.nl. Draaien wij voor jou dat hele mooie Have I Told You Lately. Je hoort Van Morrison.

Uit 1972 van het album Backstabbers hoorde jij de OJ's en Love Train hier in Nights and Soul. Tijd om lekkere muziek te gaan draaien van Michael Kiwanuka. Zijn laatste album stamt alweer uit 2024. Hij heet Small Changes en daarvan draaien we nu de titelsong.

Hij komt uit Milaan. Op zijn 11e begon hij muziekinstrumenten te spelen. Tegenwoordig speelt hij gitaar, piano, bas en drums. En hij kan nog zingen ook. Dus dat is een mooie combi. David Florio en het prachtige Mrs. Robinson. Lekkere nieuwe muziek op MiRadio. Gaan wij lekker terug in de tijd met de grande dame van de soul. Oftewel Aretha Franklin, Your Chain of Fools.

Ja, in 2014 stond deze man op Pinkpop. Ik heb het over de Schotse singer-songwriter Paolo Nutini. Iron Sky, wat toen nog geen gigantische hit was. Maar in 2015 kreeg deze plaat echter een volledig andere lading na de aanslag op Charlie Hebdo. En Giel Beelen besluit in zijn radioshow Iron Sky te draaien en vertaalt het refrein. We zullen stijgen boven liefde en boven haat door deze ijzeren hemel die hard op weg is om onze geest over te nemen. Voorbij angst en richting vrijheid. Je moet het gewoon vasthouden. Je moet het gewoon vasthouden voor diegenen die mij kunnen horen. Zeg ik wanhoop niet. De ellende om ons heen is slechts het doorgeven van hebzucht. Die tekst spreekt boekdelen voor deze verschrikkelijke situatie. Goed, je hoorde dus het prachtige Iron Sky. Paolo Nutini op meer radio. Let me say the same.

Ja, het origineel is uiteraard van Mr. Billy Joel. 1993 stond het op het album Evolution van Olita Adams. Je hoorde New York State of Mind hier in Nice and Soul. Ik heb er nog één tot aan het nieuws van 11 uur. Daarna ben ik uiteraard nog een nieuwtje bij je terug met heerlijke muziek. Tot die tijd, de late night 12 inch van Soul to Soul. Your Keep on Moving.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, van de gelijknamige James Bond film. Gladys Knight, you're the License to Kill. Nice and Soul, nog een uurtje tot aan middernacht met mooie liedjes. En dan hoort deze mooie samenwerking zeker bij Babyface samen met Stevie Wonder. You're the How Come, How Long.

0: Ja, samenwerkingen kunnen zo mooi zijn. Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. Je hoorde 4 of 5 seconds hier op Meer Radio. In 1987 kwam het album Bad uit. En daar stond dit mooie liedje op. Met gesproken intro.
1: I just wanna lay next to you for a while. You look so beautiful tonight.

En 1992-93 scoorde Shabarangs een behoorlijke dikke hit met deze Mr. Loverman, waarbij hij eigenlijk al jaren aan het sleutelen is aan die plaat. Het heet eerst Champion Lover en is een nummer van de Britse reggae-zangeres Deborah Glasgow. Ranks neemt het nummer nog één keer op met haar als Mr. Loverman voor het album Rappin' with the Ladies. En dat klinkt zo.

Maar als de zangeres kort daarop overlijdt, neemt hij het opnieuw op. Dit keer als Mr. Loverman. En met Chevelle Franklin als zangeres. Chevaranxus, Mr. Loverman, hier in Nice and Soul. Met nu, Alan Clark.

Ja, je zal maar gezegend zijn hè, met zo'n stem als Wreck-n Bone Man. You're the Skin, hier in Nice and Soul. En als je het dan hebt over knappe stemmen, daar hoort zij wel zeker bij, hè? Het prachtige Warwick Avenue, You're Duffy.

Daarvan het album Abstract Emotions, het prachtige album uit 1986. Je hoorde de sweet mooie stem van Randy Crawford. Goed, dit is Nights in Soul. En mocht je een beetje in slaap zijn gevallen, dan gaan we je nu even wakker maken met Jackie Wilson.

Ja, muziek van Lauryn Hill. Everything is everything hier in Ice and Soul. En ja, aan alle leuke dingen komt een eind. Dus ook aan het uitzenden van hele erg fijne liedjes tussen 10 en 12. Ja, ik ga je verlaten met de Late Night 12 Inch. Die is van een familie. Allemaal broers en zussen in één band. En dat was de familie Pearson.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubs, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer...